ik vond de dag dat ze over het klein bier. Nu hoogst ze me in de klein ei, du hoogst klein hart zu mir. En dan schenk ik mir een Säckle ei en ik drink 2-3 Bier.